0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het is warm in België, in Frankrijk, in Nederland. Maar de hitte veroorzaakt ook in Italië problemen. In Milaan waren er dinsdag een aantal grote stroomstoringen. Het net kon het grote stroomverbruik niet aan. En dat kwam dan weer door het intense gebruik van airco's. Een lokale districtsburgemeester vindt het onaanvaardbaar dat het stroomnet niet betrouwbaar is.
2: È un po' inaccettabile nel 2026 avere degli servizi così che hanno riguardato anche servizi di primo intervento, perché se penso alla polizia locale, al numero di pronto intervento, noi abbiamo avuto tutto in down e anche il comune stesso era in down.
1: Ook de hulpdiensten, de politie en de noodcentrales hadden een tijd lang geen stroom, zei hij ook nog. In Duitsland is de voorbije avond het treinverkeer in het hele land stilgelegd door een probleem met het communicatiesysteem. Machinisten konden daardoor niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten halt houden in het eerste station waar ze kwamen. Intussen is die storing weer verholpen en komt het treinverkeer geleidelijk weer op gang. Wat precies de oorzaak was van de algemene storing in het communicatienetwerk van Deutsche Bahn, heeft de treinmaatschappij nog niet meegedeeld. In Oekraïne zijn vannacht zeker 5 doden gevallen bij Russische luchtaanvallen. In Nikopol, een stad aan de Dnipro, vond een droneaanval plaats. Daarbij stierven 3 mensen en raakten 5 anderen gewond. In Zaporizhia werd de bevolking dan weer getroffen door glijbommen, zegt de gouverneur. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven. 2 andere mensen raakten daar gewond. En ook in Kherson kwam 1 iemand om bij een luchtaanval. Op het WK voetbal speelt Panama tegen Kroatië. Bij de rust staat het 0-0. Panama had de beste kansen, maar slaagde er voorlopig niet in om te scoren. Eerder vannacht kwam Engeland niet verder dan een scoreloos gelijkspel tegen Ghana. Het weer blijft droog vannacht en ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. Straks krijgen we dan opnieuw een zwoele en nog warmere dag met veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 36 graden. Er is een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal zelfs tot 39 graden. En ook de nachten blijven dan tropisch warm. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Het sportnieuws kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Radio 1.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze Life.

karmic G love thing happening here, baby.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk hebben 2 bosbranden bijna 100 hectare natuurgebied verwoest. De branden woeden in het zuidwesten van Frankrijk, in het departement Lot-et-Garonne. De Franse brandweer heeft 80 blusvoertuigen ingezet en 180 brandweerlieden bestrijden er het vuur. Maar omdat de brand woedt in een moeilijk toegankelijk bosgebied, is het niet gemakkelijk om het vuur onder controle te krijgen. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn er nog een aantal bosbranden. In grote delen van Frankrijk geldt code rood voor extreme hitte. Gisteren was ook de warmste dag in Frankrijk. De Duitse verzekeraar Allianz schat dat er nog 1150 schepen vastzitten in de Perzische Golf, ondanks de voorlopige overeenkomst tussen Iran en de VS. Volgens de verzekeraar is de situatie nog steeds moeilijk in te schatten. Zo kondigde Iran afgelopen weekend aan de straat van Hormuz weer te zullen sluiten als Israël Libanon blijft aanvallen. Zolang de situatie onzeker is, kunnen rederijen niet uitvaren omdat ze hun schepen niet kunnen verzekeren. De maritieme organisatie van de VN gaat intussen beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Perzische Golf. De Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat in Frankrijk naar de begrafenis en zal niet op de bank zitten tijdens de laatste poelenmatch van Frankrijk. Tegen Noorwegen is dat. Assistent Guy Stéphane neemt zijn taken op het WK voorlopig over. En op dat WK-voetbal heeft Kroatië net gewonnen van Panama. 0-1 werd het in Toronto in Canada. De enige goal van de wedstrijd werd gemaakt door Ante Budimir in de tweede helft. Door het verlies is Panama uitgeschakeld. Het weer nog, het blijft droog vannacht, ook zacht. Minima rond 17 graden in de landelijke gebieden. In de steden zakken de temperaturen niet onder de 20 graden. En dan krijgen we straks opnieuw een zwoele en hete dag met veel zon, af en toe wolken, maximaal tot 36 graden. En er is ook een minime kans op onweer. De komende dagen blijven de temperaturen nog stijgen. Vrijdag lokaal mogelijk zelfs tot 39 graden. En ook de nachten zullen dan tropisch warm blijven. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alle voetbalnieuws over het WK kan je live volgen in de app van Sporza.
0: Radio 1. Radio 1.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
3: De tijdloze live.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland is het treinverkeer gisteravond in het hele land stilgelegd door een probleem met het radiosysteem. Machinisten konden niet meer communiceren met de verkeersleiders. Alle treinen moesten stoppen in het eerste station waar ze kwamen. Na enkele uren was het probleem opgelost en kwam het treinverkeer weer op gang. Wat nu precies de oorzaak was van de storing is niet duidelijk. De maritieme organisatie van de Verenigde Naties gaat beginnen met de evacuatie van 11.000 zeelui op schepen die vastzitten in de Persische Golf. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast omdat de straat van Hormuz geblokkeerd was. Maar nu er een voorlopig akkoord is tussen de twee landen, kunnen de zeelui worden weggehaald. Intussen wordt voortgewerkt aan een definitief akkoord. Wat alvast niet kan, is tol heffen op schepen die door de straat van Hormuz zullen varen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio. Iran zou daarop aandringen, maar het kan wettelijk niet, zegt Rubio, want de zeestraat is een internationale waterweg.
2: It's an international waterway. No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. But that's the way it is. And international waterways all over the world, and that's the way we expect it'll be here. So I don't think we have anybody to convince around here in that regard. I think all the countries in this region would agree with us.
1: De Amerikaanse Senaat heeft intussen een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de oorlog. Het is maar een symbolische tegenslag voor Trump, want hij kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Portugal gisteravond zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. Het versloeg Oezbekistan met 5-0. En sterspeler Cristiano Ronaldo zorgde voor een record. Nicola de Brabander.
3: Na de slappe prestatie tegen Congo werd Ronaldo dankzij 2 goals de allereerste speler die kon scoren op liefst 6 verschillende WK's. En dat 20 jaar na zijn eerste WK-doelpunt tegen Iran. Eerst trapte Cristiano een voorzet van Cancelo binnen en kort voor rust zorgde hij op assist van Bruno Fernandes voor 3-0. Tussendoor had Nuno Mendes al voor 2-0 gezorgd. Na rust liep Portugal uit tot 5-0 na een Oezbeekse own goal en een treffer van Rafael Leão. Maar we onthouden dus vooral de verrijzenis van Ronaldo die de twijfels van tafel veegde en na afluiten heel luid schreeuwde "I'm back".
1: En enkele andere wedstrijden. Engeland kon zijn tweede groepswedstrijd niet winnen van Ghana. Het werd 0-0. En Kroatië won met 0-1 van Panama. Panama is daardoor uitgeschakeld. Op dit moment is Colombia-Congo bezig. Het staat na de eerste helft nog 0-0. En de Franse bondscoach Didier Deschamps keert terug naar Frankrijk omdat zijn moeder is overleden. Hij gaat naar de begrafenis en zal dus niet op het WK voetbal zijn voor de laatste groepswedstrijd van Frankrijk tegen Noorwegen. Assistent Guy Stéphan neemt zijn taken voorlopig over. Het weer, het wordt broeierig warm vandaag met temperaturen van 33 graden aan zee en 37 graden in de steden. 'S Avonds kan er lokaal een warmteonweer zijn. Meer op www.vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics. Radio 1.
1: Goedemorgen, het is 6 uur. VRT Nieuws met Lode Roels. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust, dat meldt het KMI. Het wordt broeierig warm straks met temperaturen tot 37 graden en de alarmfase van het Nationale Ozon- en Hitteplan is van kracht. Heel wat scholen schrappen daarom activiteiten of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra die hebben hun hitteplannen geactiveerd. Dat zegt Margo Kloet van Zorgnet Icuro.
2: Wat men dan doet, is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
1: Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen, dat meldt vakbond ACV. Daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar volgens het ACV niet zo erg om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diegem en in Lummen. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie goedgekeurd die president Trump verplicht om de oorlog in Iran te stoppen of om uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden om door te gaan met de gevechten. Het is een tegenslag voor Trump, al is die toch vooral symbolisch, want de president kan de verklaring gewoon naast zich neerleggen. Maar het toont wel aan dat de tegenstand tegen de oorlog met Iran groeit, ook binnen zijn eigen Republikeinse partij. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft zo op 1 punt. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat Portugal gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg Ronaldo veel kritiek, maar hij heeft dus geantwoord op het veld. En achteraf kreeg hij veel lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
3: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
1: Door terug te vechten en hard te werken heeft Ronaldo zo'n lange carrière, aldus Martinez. Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In diezelfde groep klopte Kroatië Panama met 1-0. Panama is zo al uitgeschakeld. Engeland en Ghana hebben elk 4 punten. Kroatië heeft er 3. En tot slot nog nieuws uit het eigen VRT-huis, want Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het erop. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de fakkel van hem over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en hij begon zijn televisiecarrière als publieksopwarmer bij Blokken. Het weer. Vandaag en morgen wordt het drukkend warm met veel zon. Een maxima tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er ook kans op een onweer. Vrijdag nog wat warmer tot 39 graden met in de namiddag wellicht enkele warmte-onweders. In de loop van het weekend dalen de temperaturen dan, maar het weer blijft wel onstabiel met buien en onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.

vakmanschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.

0: wassen. We hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de solden, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is 25 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, jong. Gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
11: Het is code oranje. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm met temperaturen tot 37 graden. En de alarmfase van het Nationale Ozon- en ook Hitteplan is van kracht. Heel wat mensen schrappen daarom activiteiten of ze geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hitteplannen. Dat zegt de koepel van de zorgorganisaties Zorgnet Icuro.
12: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rusten. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
11: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in de verouderde gebouwen. Want daar kan je het heel erg moeilijk koel houden. Zeker niet in de overvolle cellen, zegt de socialistische vakbond ACOD.
13: Als een cel begint te stinken omwille van het feit dat je er met 3 mensen op zit, terwijl dat er eigenlijk plaats is voor 1. En er is te weinig sanitair om iedereen elke dag te laten douchen. En dat moet ik het u niet vertellen. Hè. Het minste incident onderling met elkaar, dat kan reden zijn tot escalatie van geweld op een cel.
11: Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. En daardoor zou ruim de helft van alle werknemers zijn baan verliezen. Volgens de christelijke ACV-vakbond wil de directie vooral de vaste contracten vervangen door goedkopere freelancers. Het aantal pakjes dat verwerkt wordt is wel gedaald, maar niet zo erg volgens het ACV om nu zo zwaar te gaan saneren. UPS heeft vestigingen in Diem en in Lummen. En deze bekende intro zal in de toekomst een beetje anders gaan klinken.
14: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
11: Want deze Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog 1 seizoen van de populaire quiz presenteren en daarna zit het er dus helemaal op. Eind juni 2027 neemt Ben Krabbe afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen. Sven de Leijer neemt de presentatie dan over. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het programma en begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij Blokken. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft ze op 1 punt steken. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat het gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg de Portugees veel kritiek, maar hij antwoordde dus op het veld en kreeg achteraf ook lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
15: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
11: Engeland raakte gisteravond dan weer niet verder dan een 0-0 tegen Ghana. In dezelfde groep klopte Kroatië-Panama met 1-0. Panama is zowel uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de derde groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. Vandaag en morgen dus drukkend warm weer met veel zonnetemperaturen tussen 30 en 37 graden. Lokaal is er kans op onweer. Vrijdag wordt het misschien zelfs nog wat warmer, tot 39 graden. Met in de namiddag kans op onweer. In de loop van

0: De tijdloze staat op.
1: De tijdloze.
0: Sophie Engelen. Goedemorgen, je hebt het gehoord. Het is officieel, het is code oranje. Misschien kunnen we deze terug bovenhalen.
2: Blijf in uw kot. Ik meen het, hè.
0: Ja, ik meen het ook. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. En luister naar de radio. Wij zorgen voor de ideale playlist. Dit is Weezer met Island in the Sun.
3: De tijdloze staat op.

Dat is de beste plek om nu te zijn, denk ik. Ergens op een island in the sun. Je hoorde Weezer. Een van de meest mysterieuze artiesten is jarig vandaag. Hope Sandoval van Mazzy Star wordt 60 jaar. Ze schuwde de media altijd, leidde een leven buiten de spotlights. Ja, en het gaf haar nog meer een cultstatus. Toch wel een icoon in de indie scene van de jaren 90. Ze blijft ook een inspiratie voor veel nieuwe artiesten. En dit is het mooiste nummer ooit. Fade Into You.

0: New Gold Dream van Simple Minds.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
0: Waar zitten die concertliefhebbers onder jullie? Ja, want deze zomer wordt een tijdloze zomer. Er staan een heleboel fantastische tijdloze artiesten op onze live podia. Ja, elke stad, elk dorp heeft bijna een festival en daar staan echt geweldige namen. En jij kan gewoon gaan, gratis op onze kosten. Want nu vrijdag geven we echt een gigantische hoop tijdloze tickets weg. Onder andere voor...

We geven nog veel meer tickets weg. Je moet gewoon maar luisteren, dan kom je het allemaal te weten. Wij maken jouw zomer helemaal tijdloos, gratis en voor niks. Ja, het enige dat jij moet doen is gewoon een reminder zetten dat je vrijdag de hele dag luistert. Ja, je hoort het goed, de hele dag. Deze dame die komt de Lokerse feesten openen. Dat wordt daar een dik discofeest. Diana Ross en haar Supremes zijn dit met Baby Love.

0: Ja, Diana Ross is ondertussen al 82 jaar. Maar ze kan het nog steeds, hoor. Dat zal je wel merken op dat podium van de Lokerse Feesten binnenkort. Heb jij zin in een ochtendplaat die jou misschien doet vergeten dat je echt een hopeloos slaaptekort hebt door de hitte? Laat het me weten welke plaat jou erdoor kan sleuren. Via Tijdloze Kanaal op VRT Max.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
9: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 15% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
11: De tijdloze staat op.

0: Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. En Kurt Smith van de band, die wordt 65 jaar. Ja, is hij één van de twee zangers van de band en ook bassist. Een grote naam in de muziekindustrie. 65, happy birthday.
1: De tijdloze staat op.
0: Ja, en het leven gaat gewoon door. Hè. Ook al is het 500.000 graden buiten, er moet gewerkt worden. En misschien kan een plaatje dan wel helpen om deze hete dag door te komen. Goedemorgen, Laurens.
2: Goedemorgen, Sophie.
0: Hey, waar bel ik jou?
2: Van Tongerlo uit Bree.
0: Oké, en wat ben je aan het doen?
2: Poorten plaatsen.
0: In deze hete, dus jij zit buiten te werken.
2: Ja, maar krokant korstje is niet zo erg.
0: Oh, Laurens, echt waar. Ben je dan extra vroeg begonnen?
2: Ja, tuurlijk.
0: Ja, hè? En kan je dan op een normaal uur stoppen?
2: Nee, rond 2 uur stoppen wij normaal.
0: Oké, okay. En kan je dan misschien ergens verfrissing gaan zoeken of een zwembad opzoeken?
2: Ja, elke dag gaan we samen deze week, dus dat gaat vandaag ook zin in.
0: Ah, heerlijk. En waar doe je dat dan, Laurens?
2: Bij de schoonfamilie van een vriend van mij, die met een zwembad en die stellen dat voor iedereen open aan.
0: Oh, de max. De max, ja. Zo'n vrienden moet je hebben, hè. Ik zoek ook nog altijd extra vrienden met een zwembad. Dus je mag je altijd aanmelden. Zeg maar, Laurens, dit weekend was je niet aan het werk. Waar zat jij?
2: Ik zat op Graspop zondag.
0: Ja?
2: Live event kijken. Ik keek er al verschillende jaren naar uit. 10 jaar dat ik ze niet gezien had. Ik dacht, dit is de kansrijkste.
0: En
2: kan
0: toch
2: zien op dat groot podium op Graspop. En het was echt geweldig.
0: Zalig. Ja, en ben je last minute kunnen gaan? Of was dat al een plan dat je lang had?
2: Ik ben last minute gegaan. Gewoon omdat mijn vrienden gingen gaan. En het was een mooi weer. Ik dacht, van waarom zou ik niet gaan? Ik kan dat niet missen. En toen ik daar zondag was. Je kent dat gevoel wel als je zo een band gaat zien, dat je niet eens kunt praten tegen een vriend, omdat je zo zenuwachtig bent om die band te zien. Het was echt geweldig.
0: Ja, ik ken dat gevoel. En ik heb Live of Agony zondag met een half oog maar gezien. Maar het was goed, hè?
2: Het was echt goed. Het was echt super goed.
0: Ja.
2: Een beetje te veel bewogen daarna, tijdens die hitte, maar ja, niet
0: ja. Zeg, en voor de mensen die misschien nu luisteren en Live of Agony niet kennen, Laurens, kan je die zo een beetje kaderen?
2: Het is ook voor de luisteraars van Turnstile, dat is een hardcore band, die niet echt schreeuwen. Mm-hmm. En ik heb het gevoel, ze zingen meer en het gaat over vooral jezelf zijn en je niet laten onderdoen en zo.
0: Dat is een heel mooie boodschap. Ik ga het nummer Weeds spelen van Life of Agony, speciaal voor jou, Laurens. Ik wens je super goede moed daar met het plaatsen van die poorten en straks een verfrissende duikdown. Afgesproken?
2: Afgesproken.
0: All right. Yo, dank Laurens. Ja, bye-bye.
1: De tijdloze staat op.

0: like a sleep twitch.
1: Editors, die hebben een nieuwe show aangekondigd. In februari staan ze in de AFAS Dome. Editors fans weten wat te doen. Je kan er niet omheen, maar al jouw favoriete tijdloze artiesten die staan deze zomer ergens op een podium vlak bij jou. En jij hoeft niks te missen, want nu vrijdag geven we een gigantische hoop tijdloze tickets weg. Voor The Cure, voor Moby Gorillaz, Lenny Kravitz, Diana Ross en nog heel veel meer. En ook Patti Smith, die komt naar ons land. Ze komt naar Gent Jazz. Dat wil je echt meemaken. En dat kan gewoon deze vrijdag de hele dag luisteren. En dan maken wij jouw zomer helemaal tijdloos. En als het zo warm blijft, dan dansen we binnenkort samen barefoot op de tonen van Patti Smith.

0: binnenkort dans jij misschien wel op je blote voeten samen met Patti Smit. Want deze vrijdag smijten we de hele dag met tijdloze tickets. Gewoon luisteren, dat is al wat je moet doen. En nu mag presentatrice Rani de Koning haar favoriete plaat kiezen uit de tijdloze 100. Ze kiest een nummer van Queen.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: De tijdloze.
7: 1 uit de 100.
0: Hey, ik ben Rani de Koning en mijn favoriete tijdloze plaat is Don't Stop Me Now van Queen. Ik krijg daar altijd heel veel energie van. Tonight.

Queen, don't stop me now. Hopelijk ben je vandaag ook niet te stoppen, ondanks deze hitte. Veel courage daar, wat je ook moet doen. Maar ik heb een tip, als het dan toch te warm is om naar buiten te gaan en je kan misschien gewoon binnenblijven liever en een goede serie kijken, dan moet je nu echt Ponies bekijken op HBO, kan je dat zien. Het gaat over twee vrouwen, eentje gespeeld door Emilia Clarke, die ken je als de Mother of Dragons van Game of Thrones. En zij werkt samen met een andere vrouw als Ponies, Persons of No Interest in Intelligence Speak. Het is eigenlijk een serie over spionage en contraspionage. Maar het is zo goed, heel goed geacteerd. Er komt ook wel wat humor in, maar vooral heel veel goede muziek. Het speelt zich af in Moskou in de jaren 70. En ik heb echt de hele tijd zitten shazamen, omdat ik dacht, verdekke dat nummer. Hoe goed is dat? En ik heb het meteen allemaal in een lijstje gegooid. En ik wil heel graag deze nog eens draaien voor jullie. Dat heb ik eigenlijk herontdekt. Tuurlijk kende ik die band al heel lang, maar ik had hem lang niet meer gespeeld. En dankzij de serie Ponies, hier terug opgekomen, Calexico, met het nummer Alone Again Are.

0: Tutti Frutti van Little Richard. Ja, je hebt het misschien wel gehoord. Het nieuws over Ben Krabbe, die stopt ermee.
1: Ik heb geen tijd meer. Kerk, het begint met een B.
2: Ba.
1: Molly! Godverdomme!
2: Ik zal het niet.
1: Dat kan toch niets anders zijn? Was uniek.
2: Spijt me.
1: Hoe kan die nu?
0: Wie gaat er nu nog zo vloeken op tv? Oh, Ben Krabbe, ja, die stopt na 33 seizoenen. Eind volgend jaar in juni is het gedaan. Dan stopt hij als presentator van Blokken. Sven De Leijer, die volgt op. Ik begrijp het, Ben Krabbe wil misschien eens iets anders gaan doen. Of misschien terug keihard gaan drummen. Kan, hè. Dit zijn nog eens de Kreuners, verliefd op Chris Lomman.

0: Sven Krabbe stopt ermee met blokken na zoveel afleveringen. Meer dan 7000.
1: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
2: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
1: Ja, schat, ik wil wachten op de solde.
2: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
7: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
8: In bijna het hele land geldt code oranje. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor de hitte, behalve aan de kust. Het wordt broeierig warm met temperaturen tot 37 graden. Heel wat scholen schrappen daarom ook activiteit of geven de komende dagen enkel les in de voormiddag. Sommige scholen en kinderdagverblijven sluiten zelfs volledig. En ook de ziekenhuizen en de woonzorgcentra hebben hitteplannen, dat zegt de koepel van de zorgorganisaties Zorgneticuro.
9: Wat men dan doet is de mensen niet in de zon zetten, vooral extra schaduwplekken voorzien, ijsjes geven, zien dat mensen voldoende drinken, dat ze voldoende rust. En natuurlijk moeten wij tegelijkertijd ook kijken dat het personeel niet vermoeid geraakt. Dus dat wordt ook goed gekeken dat het er iets rustiger aan toe gaat dan op normale dagen.
8: De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in de verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op en het is niet evident om te verluchten, omdat de ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel bij de gedetineerden voor verkoeling te zorgen. Dat zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
10: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden. Water, iced tea. Het personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen. Maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond. Heeft ook geen airco, heeft ook geen ventilator, heeft uniformen die niet aangepast zijn. Dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging, ook personeel zit mee in de sauna.
8: In Gent is een jongeman gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Dat gebeurde aan het Keizerspark in Gent. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. De politie van Gent waarschuwt dat het verboden is om te zwemmen in het water aan het Keizerspark. En deze bekende intro zal in de toekomst toch een beetje anders gaan klinken.
11: Super tof dat jullie wel allemaal afgestemd hebben alweer op een aflevering van dit spel.
8: Want deze Ben Krabbe stopt als presentator van Blokken. Hij zal nog één seizoen presenteren. En eind juni 2027 neemt hij dan afscheid na meer dan 7000 afleveringen en 33 seizoenen van de quiz. Sven De Leijer wordt dan de nieuwe presentator. Hij is al zijn hele leven een grote fan van het Blokkenprogramma op VRT1. En hij begon zijn tv-carrière ook als publieksopwarmer bij het programma. Op het WK voetbal heeft Congo met 1-0 verloren van Colombia. Ex-Genk-speler Daniel Munoz scoorde in wat de laatste wedstrijd van de tweede speeldag was. Congo blijft ze op 1 punt steken. Colombia leidt in de groep met 6-6. Portugal volgt op 2 punten van Colombia nadat het gisteravond Oezbekistan versloeg met 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Na een ongelukkige eerste wedstrijd kreeg hij veel kritiek, maar hij antwoordde dus op het veld en kreeg ook achteraf veel lof van zijn bondscoach Roberto Martinez.
12: What is impressive with him is the answer. The answer is to get back on the training ground and practice and work and demand from himself. And that professionalism is what is giving him the longevity.
8: Engeland raakte dan weer niet verder dan 0-0 tegen Ghana. In dezelfde groep klopte Kroatië-Panama met 1-0. Panama is zoal uitgeschakeld. En rode duivel Jeremy Doku is terug in Seattle. Doku was zondag naar Londen gevlogen om bij de geboorte van zijn eerste kind te kunnen zijn. Nu sluit hij dus weer aan bij de Belgische selectie in de voorbereiding op de derde groepsmatch. Zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland is dat. Het is warm, heel warm, zelfs met temperaturen van 30 graden aan zee tot 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op onweer, morgen dezelfde hete temperaturen. Vrijdag kan het nog wat warmer worden, tot 39 graden zelfs, met in de namiddag dan kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen wel een beetje.
13: De tijdloze. Wake up, it's
0: Goedemorgen, het is code oranje. Doe het rustig aan vandaag. Zo weinig mogelijk bewegen en een voetbadje met fris water onder je bureau. Zo overleef je deze hete woensdag. Dit is Orange Crush.

R.E.M. Maak je agenda alvast vrij, dit einde jaar. Ja, we gaan al even vooruitblikken, want eind december trekken we met de tijdloze opnieuw naar Oostende. De stad aan zee die muziek ademt. In de laatste week van het jaar gaan we daar vanuit het muzikale hart van de stad aftellen met de mooiste lijst van het jaar. De tijdloze countdown en de tijdloze 100 natuurlijk. Het wordt daar echt de max. We gaan er live radio maken. Er gaan daar in de stad van alle tijdloze activiteiten te doen zijn. Daarbovenop is er ook opnieuw het tijdloze Tribute Festival in Oostende. Dus kom zeker af, zet het nu al in je agenda. Dat is iets om naar uit te kijken. Het wordt echt een prachtig tijdloos eindejaar. Ja, dat is raar een beetje om zo in het heetst van de zomer daaraan te denken. Maar toch, doe het maar. We gaan er samen gewoon de mooiste week van het jaar van maken in Oostende. Dit was jullie nummer 1 van de tijdloze 100 vorig jaar. Black van Pearl Jam.

nummer 1 in de tijdloze 100. Ja, je hoorde het. We gaan dit jaar in de laatste week weer samen aftellen tijdens die tijdloze 100. Vanuit Oostende doen we dat nog een keer. Het zou fijn zijn jouw gezicht daar ook te zien. Ja, en Oostende is ook de stad waar Marvin Gaye een tijdje verbleef. Dit is hem, samen met Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough.

0: Terrell.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets.
3: Ja, ik weet niet of jij al een drukke concertzomer voor de boeg hebt, maar er kunnen we nog wel wat concerten bij, toch? Want er staan zoveel tijdloze artiesten op de live podia bij jou in de buurt. En ik heb goed nieuws, je kan er gewoon gratis en voor niks bij zijn. Want nu vrijdag geven we echt een heel pak tijdloze tickets weg. En geloof me, het zijn er heel veel. En we doen dat een hele dag. En we doen dat onder andere voor al deze namen. The Cure op zondag van Rock Werchter. Ook David Byrne staat daar.

Bas komt ook een feestje bouwen. Jij kan erbij zijn. En we geven nog veel meer tickets weg. Je moet gewoon luisteren om te horen welke allemaal. We maken jouw zomer helemaal tijdloos. Het enige wat je moet doen is vrijdag luisteren. Moby, die komt dus ook. De man die eind jaren 90 elektronische muziek en pop moeiteloos samenbracht. En nog steeds een heel relevante artiest is. Moby binnenkort op Rock Werchter. En jij kan erbij zijn. Nu vrijdag luisteren. Dit is hem. Moby met Go.

0: wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
3: Ja, zit er zeker, want het is echt...
2: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
3: Ah, wat kost dat ongeveer?
2: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
3: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Good morning world, it's a brand new day.
6: Goedemorgen, morgen. Goeiedag.
5: Morning is coming.
7: Morning is coming.
4: De tijdloze.
8: Goedemorgen.

0: Bring on the Dancing Horses van Echo and the Bunnymen.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2006.
0: Al een hele week duiken we in het tijdloze muziekjaar 2006. Het is 20 jaar geleden al, maar het lijkt op een of andere manier gisteren. In 2006 werd Saddam Hussein geëxecuteerd. Het was ook het jaar waarin Twitter werd gelanceerd. En de zomer van 2006 was een uitzonderlijk hete. Misschien weet je dat nog wel, maar ik heb zo het gevoel dat we nu al een aantal records gaan verbreken. Maar 2006 was ook het jaar van de kniezwengel. Jawel, dat hoorde u goed. We stuurden de Kempense Kate Ryan toen naar het Eurovisie Songfestival met het nummer Je t'adore, met die befaamde kniezwengel dus, waar niemand over kon zwijgen. In de halve finale is ze die kniezwengel dan vergeten. En dat kwam door stress en door een te strakke jurk. Ze heeft de finale dus niet gehaald in Athene. Dit is er nog eens Kate Ryan met Je t'adore.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2006.

Negra. En die Manu Chao, die is onlangs 65 jaar geworden. Ja, deze vrijdag moest al in je agenda staan, want wij zorgen voor jouw tijdloze zomer. We gaan een hele dag, dat hoor je goed, de hele dag met tijdloze tickets smijten voor al die grote artiesten die binnenkort ergens op een podium bij jou in de buurt komen. Ja, The Cure komt, Moby, Gorillaz, Lenny Kravitz, Diana Ross, nog zoveel meer artiesten. En ook deze Manic Street Preachers op een heel tof festival op Rockherk in Limburg is dat. En Manic Street Preachers, ja, dat is altijd een heel meeslepende show. Deze zullen ze zeker live spelen en jij kan er dus bij zijn. Motorcycle Emptiness.

0: op Rock Herk. Deze vrijdag kan jij luisteren, moet jij eigenlijk luisteren, om jouw tijdloze tickets te winnen voor een eindeloze tijdloze zomer. Paul Simon komt eraan.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score tot dinsdag op

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: De tijdloze live. 10% extra korting, ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze staat op.

keer stond hij in ons land, nog niet zo lang geleden. 3 keer in de Bozaar, deze Paul Simon met Late in the Evening. Asia, dat is een soort van superband met muzikanten van bands zoals King Crimson, Yes en The Buggles onder andere. En terwijl Europa kreunt onder de hitte, zorgt die band Asia voor de soundtrack erbij. Heat of the moment. Niet over het weer, wel over beslissingen die je neemt wanneer de emoties koken.

Hoover-Phonic. Ja, Hoover-Phonic viert zijn 30-jarig bestaan met een stevige koerswijziging. Want Gijke Arnaert verlaat de band opnieuw naar comeback in 2020. Ze neemt afscheid op 5 september in Sint-Niklaas. En ook gitarist en medeoprichter Remo Geerts die stopt door gezondheidsproblemen. Alex Callier gaat voortaan alleen verder als creatief brein. Maar hij zal zich omringen met wisselende, straffe stemmen. Zo kennen we hem wel, niet bij de pakken blijven zitten. Het is misschien wat vroeg voor Piña Coladas. But make it virgin, kan ook, hè. Dit is de Piña Coladas song zoals we die kennen van Rupert Holmes.

van Pina Colada. Het is misschien een kwelling voor degenen die nu aan hun bureau zitten en dromen van cocktails en zwembaden. Nog even doorbijten. En misschien kan jij straks wel ergens een plonske gaan doen of desnoods met je voeten in een koud voetbad. Een van mijn favoriete zomertracks is deze van Don Henley. Ja, met deze hittegolf voelt The Boys of Summer ineens heel actueel. Al gaat het nummer eigenlijk helemaal niet over strandcocktails en zon, maar over nostalgie en een liefde die je niet meer terugkrijgt. Ja, toch ideaal weer om dit te spelen. Zomers warm buiten, een tikkeltje weemoedig van binnen. The Boys of Summer van Don Henley.

0: Ik krijg hier al berichten in drukletters over dit nummer. Boys of Summer is echt de beste zomerpopsong ooit. Ja, ik geef je volledig gelijk. Blijf bij ons hangen en hou het hoofd koel. De ideale soundtrack voor deze hete woensdag vindt u hier bij ons op de Tijdloze.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
2: De Tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
3: Alarmfase oranje voor de hitte. Vanaf vandaag geldt in het hele land code oranje voor hitte, behalve aan de kust. Het wordt zeer warm met temperaturen tot 37 graden in het binnenland. En de alarmfase van het Nationaal Ozon- en Hitteplan is dus van kracht. De hitte is ook een probleem in de gevangenissen, zeker in verouderde gebouwen. In de overvolle cellen loopt de temperatuur snel op. En het is niet makkelijk om daar te verluchten, omdat ramen niet zomaar open kunnen blijven. Toch probeert het personeel de gevangenen extra verkoeling te geven, zegt de Socialistische Vakbond ACOD.
4: Wat we dan proberen te doen is mensen op tijd en stond verkoelende dranken aan te bieden, water, iced tea. Personeel doet dan de inspanning om een aantal extra tours te doen, maar ja, dat personeel zelf, dat loopt daar ook rond, heeft ook geen airco, heeft ook geen ventilator, heeft uniformen die niet aangepast zijn, dus het is niet alleen voor gedetineerden een uitdaging, ook personeel zit mee in de sauna.
3: In Gent is een jonge man gisteravond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij in moeilijkheden was geraakt tijdens het zwemmen. Dat gebeurde aan het Keizerspark in Gent. De man werd door omstaanders uit het water gehaald. De politie van Gent waarschuwt dat het verboden is om te zwemmen in het water aan het Keizerspark. Het Amerikaanse koerierbedrijf UPS wil in ons land tot 525 banen schrappen. Dat is gisteren gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Ruim de helft van alle werknemers in ons land zou dan zijn baan verliezen. Terwijl er eigenlijk niet minder werk is, zegt de christelijke vakbond ACV Puls.
5: Wij vermoeden, we zijn niet 100% zeker, maar alles wijst in de richting dat ze eigenlijk van de vaste contracten af willen en eigenlijk alle pakketjes bij zeer slecht betaalde zelfstandige chauffeurs te zetten. Als het gaat over de werkstelling, daar zien we echt een tendens, zeker in de logistiek, dat die almas verdwijnen voor heel precair slecht betaalde jobs, zelfstandige flexijobs, studentenarbeid. En dus er is minder en minder ruimte voor een kortgeschoolde om een goede baan te vinden in een sector als de logistiek.
3: De chauffeur van busmaatschappij Tros Beyaert in Dendermonde is ontslagen nadat hij betrapt was met alcohol in het bloed. Bij een politiecontrole legde hij een positieve ademtest af. Voor professionele buschauffeurs geldt er een nultolerantie. Vorige maand veroorzaakte een ander chauffeur van dezelfde busmaatschappij nog een dodelijk ongeval toen hij bij een overweg in Buggenhouten door het rood reed. Hij kwam daarbij zelf om het leven samen met een begeleidster en twee kinderen. De 11.000 zeelui die vastzitten op schepen in de Persische Golf zullen worden geëvacueerd. Ze zaten al sinds het begin van de oorlog tussen de VS en Iran eind februari vast, omdat de zeestraat van Hormuz geblokkeerd was. In totaal zitten nog zo'n 900 schepen vast achter die straat van Hormuz, waaronder ook verschillende Belgische schepen. Door gevaar van mijnen moeten schepen via de kusten van Iran of Oman varen, waar het aantal schepen dat kan doorvaren toch sterk beperkt. Dat zegt de Belgische Koninklijke Redersvereniging.
6: Dit weekend is er alleszins een mijn gespot, dus ik denk dat het risico wel redelijk reëel is. En dat zorgt ervoor dat op dit moment de scheepvaart nu langs territoriale water moet gaan. Er is een route langs Oman en er is een route langs Iran. Dus dat zorgt ervoor dat er minder doorvaart is.
3: Heel warm vandaag, met temperaturen van 30 graden aan zee tot 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweer. Morgen dezelfde hete temperaturen. Vrijdag kan het zelfs nog wat warmer worden, tot 39 graden. Met in de namiddag kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch een heel klein beetje.
7: Bla bla bla. De Tijdloze.
0: Geen bla bla. Wel de hele werkdag. Alleen maar.
7: De Tijdloze.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
2: Dat had ik even nodig.
1: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Nou, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
9: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
8: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

0: de tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor all night long.
1: De tijdloze dansen. Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
2: Are you ready to party?

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: De tijdloze live.

0: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leer?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
4: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
12: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
13: Bon, de Nico komt niet.
12: Zij die het vergeten.
13: Els, waar zeg jij?
12: En zij die vergeten te annuleren.
13: Zeg, iemand een tong gehoord?
12: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
13: Ah, zalig.
12: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
15: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
16: Ik wacht op de zolder, schat.
15: Ja.
17: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: onder prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze. Het is 10:00. Goedemorgen.
2: De stad Gent is schuldig na een storm. De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belanden. Twee andere mensen raakten daarbij ook gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
3: Door haar gebrekkig parkbomenbeleid verkeerde de stad Gent in totale onwetendheid omtrent de staat van tientallen, misschien zelfs honderden parkbomen op haar grondgebied. Deze onwetendheid klemt in het bijzonder voor de parkbomen gesitueerd aan een wandelpad of op een speelterrein, waar er, naar het oordeel van de rechtbank, een verhoogde zorgvuldigheidsplicht geldt.
2: De stad Gent wordt nu schuldig verklaard en moet een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Vanaf vandaag krijg je via mail en ook in de app van Bpost te zien wie jouw pakje zal bezorgen. Bpost deelt voortaan de voornaam van de postbode. En er is een goede reden voor, zegt het.
4: Dat doen we omdat uit onderzoek gebleken is dat 8 op de 10 Belgen de voornaam van zijn postbode niet kent. En dat terwijl toch bijna de helft van de mensen zegt dat ze die graag willen kennen. En dat ze hun postbode vaak fysiek tegenkomen. Daarom leek het ons een fijne en logische stap om dat eerste contact tussen de mensen en hun postbode eigenlijk te faciliteren.
2: Het festival Live is Live op Linkeroever in Antwerpen raakt maar niet uitverkocht. Nochtans staan er enkele wereldsterren op dat affiche, zoals Robbie Williams, Nick Cave of Iron Maiden. Er zijn nog veel tickets te kopen en ook op de tweedehandsmarkt kan je veel goedkoper kaartjes kopen. Een van de redenen kan zijn dat er een overaanbod aan festivals is in ons land. En daardoor kopen muziekliefhebbers steeds later tickets, zegt professor cultuurmanagement Dirk de Korte.
5: Blijkbaar zijn we met z'n allen na corona trager in reserveren of nemen we veel meer last-minute beslissingen. Heeft ook te maken met een ander gedrag van reserveren bij een jonger publiek. Jongere mensen beslissen later over de besteding van hun vrije tijd. Behalve als het dan echt over die hele grote festivals gaat, de Pukkelpop, de Werchters, want daar zie je dan wel dat dat redelijk snel uitverkoopt.
2: Het is heet vandaag met temperaturen van 30 graden aan zee tot wel 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweer. Morgen dezelfde heel warme temperaturen. Vrijdag kan het zelfs nog wat warmer worden tot 39 graden. Met in de namiddag dan ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen een heel klein beetje.
6: Bla bla bla
7: bla bla bla
8: bla bla bla bla
9: bla. De tijdloze.
10: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 80.
7: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano.

0: de tijdlozen. Golden Years.
1: 2006.
2: In het Golden Year deze week 2006 komt ene Lily Allen piepen met een album onder de titel All Right, Still. Die titel zou kunnen slaan op het feit dat ze honderdduizend zingt over bedrog en wraak op ex-partners, iets wat ze deze dagen nog altijd doet. Maar met deze smile komt ze nog wat naïef binnen in de wereld van de muziek. Grote hit in Amerika en begin van haar carrière. Dit is Smile en Lily Allen.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €6.500.000. Lotto. Omdat het kan. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Zeg de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Wat gooien we straks op de barbecue?
2: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
1: Een goeie visk.
2: Of een lekkere langoustine.
1: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: De tijdloze.
7: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier in de hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
1: De brandweer wil zaterdag staken. De vakbonden bij de brandweer protesteren op die manier tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Ze spreken over een afbraakbeleid dat de werking van de brandweerdiensten ondermijnt. Dat zegt de Christelijke Vakbond.
2: Er komt een statuutswijziging voor brandweer die momenteel op tafel ligt, waarbij wij ons niet kunnen vinden, omdat dit een platte besparing is op brandweer, die als gevolg heeft dat de veiligheid en de dienstverlening naar de burger zal verminderen. En dit is voor ons onaanvaardbaar.
1: De stad Gent is schuldig bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 kwamen om het leven toen ze onder een omgevallen boom en afgewaaide takken belanden. Twee andere mensen raakten ook daarbij gewond. De twee bomen waren al jaren in slechte staat, maar niemand had dat opgemerkt. Volgens de rechtbank is dat de schuld van de stad Gent.
3: De rechtbank oordeelt op basis van bovenstaande overwegingen dat het gebrekkig beleid van de stad Gent in zaken de opvolging, het toezicht en de controle van parkbomen, in het bijzonder voor wat betreft parkbomen die door hun locatie een verhoogd veiligheidsrisico inhouden voor de bezoekers van de parken, dat dit een gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid uitmaakt in orde van de stad Gent.
1: De stad Gent moet nu een schadevergoeding van €270.000 betalen aan de slachtoffers. Door de aanhoudende hittegolf gaat zwembadgroep Lago zijn zwembaden langer openhouden. Vier zwembaden in Beveren, Bredenen, Sint-Truiden en Gent blijven zelfs open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger de deuren of ze gaan wat later dicht dan normaal. Vannacht heeft het Oekraïense leger meer dan 300 drones afgevuurd op verschillende steden in Rusland, waaronder Moskou. De meeste drones zijn tegengehouden, maar er zijn wel 3 doden gevallen. Rusland zelf heeft ook Oekraïne gebombardeerd en daarbij vielen zeker 6 doden. Het is heel warm vandaag met temperaturen van 30 graden aan zee tot wel 37 graden in het binnenland. Lokaal is er kans op een onweer. Morgen dezelfde hele warme temperaturen. Vrijdag kan het zelfs nog wat heter worden, tot 39 graden met in de namiddag dan kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen toch een beetje.
4: De tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: de tijdloze.
1: Yeah! Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
2: Well, I bet that you look good on the dance floor.
1: Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
2: Are you ready to party?

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: De tijdloze live.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
7: Ja! Carrefour.
8: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: De tijdloze.
14: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be. De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
2: De brandweer wil vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren zo tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die wil dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt, een hulpverlener die lichtere interventies kan uitvoeren, zonder dat die ook de volledige brandweeropleiding heeft gevolgd. Die krijgt ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. De Christelijke Vakbond is daar bezorgd over.
3: Vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk twee motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die twee zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken.
2: De stad Gent is teleurgesteld dat ze schuldig is bevonden aan de dood van twee mensen tijdens een zware storm eind 2023. Een Duitse toeriste van 64 en een Oekraïense jongen van 5 werden geraakt door een omgevallen boom en afgewaaide takken. Ze overleefden dat niet. Twee andere mensen raakten gewond. De rechtbank zegt dat de stad Gent de staat van de bomen te weinig had gecontroleerd. Louis de Grote, de advocaat van de stad Gent, bekijkt of hij in beroep gaat.
4: Dat is een enorme verrassing voor ons, of toch zeker voor mij in die zin, dat we altijd van nodig zijn geweest dat dit geen straf zou betrof en dat dat bomenbeleid wel degelijk conform de norm was. In die zin gaat van dit vonnis natuurlijk ook wel mogelijk een zekere precedentswaarde uit. Dat het goed mogelijk is dat er andere steden en gemeenten deze zaak mee volgen en nagaan wat dat de rechter nu verwacht onder een degelijk bomenbeleid.
2: Er bestaat een wettelijke maximumtemperatuur vanaf wanneer het niet meer toegelaten is om te werken. Voor kantoorwerk ligt de grens op 29 graden, voor zwaar werk zoals in de bouw al op 22. Die temperatuur wordt wel op een speciale manier gemeten en ligt gemiddeld zo'n 6 à 7 graden lager dan wanneer je dat met een gewone thermometer meet, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
5: Eigenlijk gaat dus die temperatuur ook rekening houden met de luchtvochtigheid of dat er direct zonlicht is en ook met de wind. Je voelt dat ook aan, hè, met je vochtige warmte is natuurlijk zwaarder voor het lichaam dan droge warmte. En dus daar houdt eigenlijk de wetgever ook rekening mee.
2: Werkgevers zijn ook verplicht om hittemaatregelen te nemen, zoals het uitdelen van verfrissende drank en ook genoeg schaduwplekken en rustmomenten te voorzien. Door de hittegolf gaat zwembadgroep Lago zijn zwembaden langer open houden. Vier zwembaden in Beveren, Breden en Sint-Truiden en Gent blijven open tot 11 uur 's avonds of middernacht. 10 andere zwembaden openen wat vroeger de deuren of gaan later dicht dan normaal. En in Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus. Het is een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van ebola. Dat virus geeft griepachtige symptomen, zoals koorts, spierpijn en keelpijn, soms ook braken en diarree. Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk heel klein. Vanmiddag zonnig en heet, tot 32 graden aan zee en tot 37 graden in het binnenland. Morgen nog wat warmer, tot 38 graden. En vrijdag wordt wellicht de heetste dag, tot 39 graden dan. Met in de namiddag kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen.
6: Bla bla bla. Bla bla bla.
7: Bla bla bla.
8: Bla bla bla.
9: De tijdloze.
10: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Nu VIP-solde bij E5 met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: De tijdloze.
4: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: In Golden Year 2006 komen Red Hot Chili Peppers op de proppen met een dubbelaar onder de titel Stadium Arcadium. Anthony Kiedis en de zijnen klinken radiovriendelijker dan ooit en dat zou wel eens aan de productie van Rick Rubin kunnen liggen. Het levert deze plaat 5 Grammys op, waaronder die van rocknummer van het jaar voor deze Danny California, vlotjes meegezongen op de Wij van Werchter in 2006. Dit zijn Red Hot Chili Peppers.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2006.

0: Iedereen mooi maken met de steun van Vlaanderen.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De tijdloze.
5: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Dat was niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
5: De tijdloze.
6: Het is 1 uur. Goedemiddag.
7: Auto's worden steeds groter en dat is een probleem. Tegen 2040 zullen er in Europa per jaar 400 extra doden vallen in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer, waar ook de Bond Beter Leefmilieu in zit. Elk jaar worden nieuwe auto's ruim 1 centimeter langer en een halve centimeter hoger. Vooral de hogere motorkap is gevaarlijk bij verkeersongevallen, zegt Bond Beter Leefmilieu.
8: Dat creëert vooral problemen voor de actieve weggebruiker, dus voor fietsers of voetgangers, waarbij het vooral voor kinderen heel gevaarlijk is, omdat de motorkaphoogte komt eigenlijk ter hoogte van het hoofd of de borstkas van de kinderen. Dus de impact bij een ongeval is ook vele malen groter dan dat je met kleinere wagens zou hebben.
7: De brandweer wil vanaf zaterdag staken. De vakbonden protesteren zo tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Die wil dat er een nieuwe soort brandweervrijwilliger komt. Een hulpverlener die lichtere interventies kan uitvoeren zonder dat hij de volledige brandweeropleiding heeft gevolgd. Die krijgt ook een lagere vergoeding dan de huidige vrijwilligers. De Christelijke Vakbond is daar bezorgd over.
9: Vrijwillige brandweerlieden, dat die hebben eigenlijk 2 motieven. En dat is zoveel mogelijk interventies doen en daar financieel nog een kleine compensatie voor ontvangen. Nu neemt men net die 2 zaken weg van die volledige brandweerman, waardoor dat wij vrezen dat ook die mensen na verloop van tijd zullen afhaken.
7: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeek in Oost-Vlaanderen zijn zo net de deuren geopend van het Kidnet Zomerfestival. Meer dan 5000 mensen worden daar verwacht, vooral gezinnen met jonge kinderen. Wim Schepens, jij bent daar. Zijn ze daar voorbereid op de hitte?
10: Ja hoor, we zien hier grote tenten staan waar mensen voor de zon kunnen schuilen. Er zijn ook drinkwaterfonteintjes op het terrein, vernevelaars waar mensen verkoeling kunnen zoeken. Mensen kunnen ook gratis zonnecrème krijgen. Er is een uitgebreide EHBO-post waar mensen in geval van nood geholpen kunnen worden. En ook aan de artiesten is gedacht, want het podium is zo opgesteld dat ze altijd in de schaduw staan. Door de hitte worden de meeste festivalgangers wel maar eerst in de late middag verwacht.
7: En in Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus. Het is een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van ebola. Dat virus geeft griepachtige symptomen, zoals koorts, spierpijn en keelpijn, soms ook braken en diarree. Volgens de Franse gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk zeer klein. Zonnig en heet vanmiddag, tot 32 graden aan zee en 37 in het binnenland. Morgen tot 38 graden en vrijdag wordt wellicht de heetste dag, tot 39 graden dan. Met in de namiddag ook kans op onweer. In de loop van het weekend dalen de temperaturen.
5: De tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag, alleen maar...
5: De tijdloze.

0: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

0: Doggy Dog.
1: De tijdloze.
2: Yeah!
3: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De tijdloze.
4: Well, I bet that you look good on the dance floor.
3: Zaterdag op Edegem Zomert in Edegem.
5: Are you ready to party?

Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze live.
1: 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre, een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.
1: De tijdloze.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
12: Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten. Het vorige warmterecord uit 1976 is al verbroken, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
13: We zitten nu al ruim boven 33 graden in Ukkel. Dus het vorige dagrecord, het warmterecord van 1976, dat was 32,8 graden, is al scherper gesteld. En het wordt nog heter. In de loop van de namiddag halen we nog maximaal tot 35 of 36 graden in de steden. Misschien lokaal wel een 37 graden. En ook de komende dagen blijft het nog bloedheet en zullen er waarschijnlijk wel dagrecords sneuvelen.
12: In het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke in Oost-Vlaanderen is het Ketnet Zomerfestival aan de gang. Er worden in totaal meer dan 5000 festivalgangers verwacht, vooral gezinnen met kinderen. Maar de meeste mensen zijn goed voorbereid op de hitte.
14: We hebben spuitbussen mee, waaiers mee, voldoende drinken mee, een beetje eten zoals je kan zien. En heel veel fruit, dus we zijn er klaar voor.
15: Heel veel drinken en heel veel ijsblokken meenemen.
16: Een hele rugzak vol ijsblokken.
17: We hebben ons bikini meegenomen.
18: Ja, om te kunnen zwemmen en ons te laten afkoelen.
19: Er is nu ook veel voorzien voor schaduw en waterstandjes. En dit is gewoon superleuk en dit kan je gewoon niet afzeggen.
12: Tegen 2040 zullen er in Europa per jaar 400 extra doden vallen bij zwakke weggebruikers in het verkeer, omdat nieuwe auto's langer en hoger worden. Dat blijkt uit een rapport van een Europese koepelorganisatie voor duurzaam vervoer. Onder meer de hogere motorkap leidt tot zwaardere letsels bij verkeersongevallen met voetgangers en fietsers. Grotere wagens verbruiken ook meer energie en grondstoffen, ook elektrische, en ze nemen meer openbare ruimte in, zegt Bon Beter Leefmilieu.
20: Een steeds groter wordende wagen past niet meer in de parkeerplaats. Vandaag de dag. We gaan minder parkeerplaatsen hebben of we gaan meer parkeerplaatsen moeten maken, grotere parkeerplaatsen moeten maken. En vandaag de dag creëert dat natuurlijk heel grote vraagtekens. We zitten met een massale hittegolf. Gaan we nog meer parkeerplaatsen installeren of gaan we ervoor zorgen dat we meer vergroenen en meer bomen kunnen planten om ook zo de hitte iets aan te doen?
12: En in Frankrijk is iemand besmet met het ebola-virus. Het is een dokter die net terug is uit Congo, waar al langer een grote uitbraak is van ebola. Volgens de Franse Gezondheidsdienst is de dokter opgenomen in een gespecialiseerd ziekenhuis en is de kans op een uitbraak van ebola in Frankrijk zeer klein. In Congo is het aantal besmettingen wel snel aan het stijgen, tot meer dan 1000 nu, met bijna 300 doden ook. We halen vandaag tot 32 graden aan zee en tot 37 in het binnenland. Morgen tot 38 graden en vrijdag wordt wellicht de heetste dag. Tot 39 graden dan met in de namiddag kans op onweer.
21: De tijdloze.
22: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
8: We love you, Belgium!
7: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Jackpot, we love you!
7: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto.
8: Let's go!
7: Omdat het kan.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: Wat is de meest succesvolle R&B-single aller tijden? Wel, het antwoord komt uit 2006, ons Golden Year deze week. En het luidt Be Without You van Mary J. Blige. Het komt op haar album The Breakthrough en het wordt in 2006 een van de meest gedraaide songs op de radio. Be Without You, dit is Mary J. Blige.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2006.

0: vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
3: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: De tijdloze.
6: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Sway, The War on Drugs, The Scat, OMB, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
1: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
0: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
2: Kendo, lekker op vakantie. Cassie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
6: Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen als topsport. Dat heeft ze daarnet zelf gezegd op een persconferentie.
7: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik ben gewoon heel erg trots op alles wat ik bereikt heb. En ik denk als kleine meisje dat ik nooit had durven dromen om zoveel te kunnen bereiken. En daar ben ik wel enorm trots op.
6: Hendricks is nu 26. In 2024 werd ze de eerste Belgische ooit die goud won op een Europees kampioenschap. Maar 2 jaar later wil het lichaam niet meer mee.
7: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven. Maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt. Alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
6: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en een Olympisch diploma. Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten. Het is in Ukkel al meer dan 33 graden. En daarmee is het vorige record uit 1976 verbroken. Toen werd het 32,8 graden. En er zullen tijdens deze hittegolf nog records sneuvelen, zegt David Degenhouw van het KMI.
8: Ook morgen en overmorgen zullen we dagrecords verbreken. Morgen is het te breken dagrecord 33,6. Vrijdag staat het op 33,5. Dus ook beiden uit 1976, vermits we naar temperaturen gaan van 36, 37 of misschien zelfs 38 graden.
6: Genk On Stage schrapt liever alle optredens die nu zaterdag voor 6:45 gepland stonden door de voorspelde hitte. Er wordt bekeken of die artiesten op een ander moment gepland kunnen worden. Op vrijdag en zondag verandert er voorlopig niets. Op Genk On Stage op de affiches staan meer dan 100 artiesten, onder wie Triggerfinger, de jeugd van tegenwoordig, Nona van Brakel en Isa. In de haven van Antwerpen heeft de douane een grote hoeveelheid hash in beslag genomen. Het gaat om meerdere tonnen drugs. De drugs werden ontdekt in een container die van Marokko kwam. Er loopt nu een onderzoek naar wie de drugs verstuurd heeft en voor wie ze bedoeld waren. De minister voor Digitalisering, Vanessa Mats, is verontwaardigd over het online verspreiden van intieme foto's van Belgische vrouwen. VRT Nieuws bracht gisteren dat tientallen Belgische mannen stiekem naaktfoto's van hun vrouw online deelden met andere mannen. De minister noemt dat bijzonder ernstige feiten en ze roept alle slachtoffers op om aangifte te doen. Ze gaat ook contact opnemen met de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie om het digitale seksueel geweld aan te pakken. We halen vandaag tot 32 graden aan zee en tot 37 in het binnenland. Morgen tot 38 graden en vrijdag zelfs tot 39 graden. Dan ook kans op onweer in de namiddag.
9: Bla bla bla bla bla.
10: Bla bla bla bla bla bla bla.
11: De tijdloze.
0: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.
12: Hondag lieben, glazen globen.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De tijdloze.
6: Dit komt uit de jaren 90.

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatke, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens...

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium!
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
6: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
8: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag.
10: Ja! Carrefour.
11: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
12: De tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
13: Luna Hendricks stopt met kunstschaatsen als topsport. Dat zei ze op een persconferentie. Hendricks is nu 26. In 2024 werd ze de eerste Belgische ooit die Europees kampioen werd in het kunstschaatsen. Maar 2 jaar later wil het lichaam niet meer mee.
14: Mijn niveau, ik kan op mijn niveau blijven, maar mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alles wat er aankomt. Alle nieuwe opkomende talenten. En ja, ik wil gewoon met een voldaan gevoel afscheid kunnen nemen. En ik denk dat dat vandaag de moment was om die stap te zetten.
13: In totaal behaalde Luna Hendricks 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Ze nam 3 keer deel aan de Olympische Winterspelen. Geen topsport meer, maar schaatsen blijft ze wel doen, zegt ze.
14: Het is niet omdat ik een punt zet achter de topsportcarrière dat ik geen stap op het ijs meer ga zetten. Integendeel.
13: In Gent staan bijna 40 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben laten komen. De vrouwen hoopten hier om veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om zich voor weinig geld te prostitueren, zegt Michele Welgraven, dat is de advocaat van Migratiecentrum Miria.
15: Zo is er een dame bijvoorbeeld waarvan dat de zoon een heel zware rugoperatie moest ondergaan. Maar in plaats van dat zij dan met meer geld terugkomen, kreeg ze vaak meer schulden, want men vraagt eigenlijk bijzonder grote bedragen om te worden overgereisd naar Europa en hier bepaalde documenten te verkrijgen. En dan moet men bepaalde diensten, seksuele diensten in dit geval, verlenen om die schulden terug af te betalen.
13: De vrouwen moesten vaak 7 dagen per week werken, 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. In Kontich in de provincie Antwerpen is vanmiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding. Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Groeningelei en een zijstraat. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe dat ongeval kon gebeuren. De Groeningelei, dat is een drukke verbindingsweg tussen de E19 en de A12, is voorlopig afgesloten op de plek van het ongeval. En in Evergem in Oost-Vlaanderen is de 29e editie van Rock for Specials aan de gang. Dat is een festival voor mensen met een verstandelijke beperking. Door de hitte zijn er iets minder festivalgangers dan de vorige jaren, maar de meesten hebben zich niet laten afschrikken.
16: Je weet ook wel, het was niet voorbij, maar nu hebben we zo van die handdoeken wat gesnat gemaakt en dat is wel zalig.
17: Ja, 38 graden, dat is juist gezien op de meter van de apotheker die er wat verderop.
18: Wij hebben inderdaad wel getwijfeld om naar hier te komen, maar ja, onze directie even toegelaten.
19: Dat er heel veel goede maatregelen genomen zijn. Het is hier dik in orde.
13: We halen vandaag tot 32 graden aan zee en tot 37 à 38 in het binnenland. Morgen tot 38 graden ook. Vrijdag wellicht de heetste dag tot 39 graden dan. Met in de namiddag kans op onweer.
20: De tijdloze.
21: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
22: De tijdloze.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Ik hoor weer elke boodschap.
12: Oma, ik moet pipi doen.
11: Ook de kleinste.
12: Allee, oma.
10: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
14: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
15: De tijdloze.
16: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2006.
2: In 2006 brengen de jongens uit Brighton, The Cooks, hun debuutalbum uit. Inside In, Inside Out. Hun groepsnaam hebben ze geleend van een nummer van David Bowie. En de muziek is Britse pop die in dat jaar wel goed in de smaak valt. En zeker het nummer dat zanger Luke Pritchard op zijn 16e schreef. Zing het maar mee, want je kent het allemaal. Dit zijn The Cooks en Naïef.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2006.

0: campagne. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Nou, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Excuse me.
5: Ja.
4: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
5: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
8: De tijdloze live.
3: Proximus. Think possible.
6: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
7: Maar mijn koersfiets is helemaal op de klop.
6: Maar wij zijn er voor u. Ook

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Code yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: De tijdloze live.
7: Diep, diep, diep, diep.
8: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
8: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: De tijdloze.
11: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scabs, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
3: Dat had ik even nodig.
2: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
4: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de solden, schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Zeg dat, Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zalige verjaardagspies.
9: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik al de sweet chili.
10: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
9: Hé, hoe dat?
10: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
8: Ja! Lemmes.
10: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
11: De Vos Lemmes. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
12: De Tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
13: In Gent is er een groot proces over mensenhandel. Er staan bijna 40 mensen terecht. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China hebben laten komen om hen in België en andere Europese landen in de prostitutie te dwingen. Volgens het federaal parket ging het vaak om arme Chinese vrouwen die dachten dat ze in Europa veel geld konden verdienen. Volgens Raan Koolman, de advocaat van een van de hoofdverdachten, zijn de feiten minder erg dan het parket beweert.
14: Een federaal dossier is een federaal dossier natuurlijk. We proberen het ook altijd wel wat groter te maken dan het is. Ik denk niet dat het makkelijke slachtoffers waren. Dat is natuurlijk de stelling van het federaal parket. Goed, de vrouwen waren ook vaak ook wel vragen de partij om naar hier te komen. En dan is de vraag of er effectief uitbuiting heeft plaatsgevonden, ja of nee.
13: Het parket vraagt straffen tot 10 jaar. In Antwerpen is een vrouw van 55 opgepakt in een onderzoek naar subsidiefraude. Ze is bestuurster van 2 VZW's die palliatieve begeleiding geven. Daarvoor kregen ze onder meer subsidies van de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting. Maar de vrouw zou mogelijk een deel van die subsidies voor zichzelf hebben gebruikt. Bij een huiszoeking zijn 2 Mercedes'en, luxegoederen en bijna 100.000 euro cash in beslag genomen. De vrouw is nu wel vrijgelaten onder voorwaarden. Volgens haar advocaat heeft ze niks verkeerd gedaan en gaat het om een afrekening. In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht. Door de hitte is er veel meer vraag naar. Leveranciers hebben moeite om die gestegen vraag bij te houden, zeggen ze ook in de Brico van Oostakker in Oost-Vlaanderen.
15: Wij merken een enorme stijging in de vraag naar airconditioning momenteel, omdat alles en iedereen uitverkocht is. We hebben heel veel klanten die eigenlijk gewoon de winkel binnenkomen op zoek naar ventilatie en heel wat klanten die ook bellen naar ons met de vraag of er nog ventilatie beschikbaar is. Maar telkens moeten wij ze teleurstellen door de kleine voorraden die beschikbaar zijn bij ons leverancier.
13: Ook in andere West-Europese landen is het uitzonderlijk heet vandaag. Zeker 94 miljoen Europeanen krijgen te maken met temperaturen van meer dan 35 graden. Vooral in Frankrijk en Spanje. Ook in het Verenigd Koninkrijk is er in veel regio's rood alarm voor extreme hitte. In grote delen van de rest van Europa klimt de temperatuur tot 30 graden en meer. Bijna 2/3 van de bevolking wordt nu getroffen door de hittegolf. En kunstschaatser Luna Hendricks stopt met topsport, dat zei ze vandaag op een persconferentie.
16: Ik heb besloten nu om een punt te zetten achter mijn topsportcarrière. Ik weet gewoon dat het lichaam een struikelblok is. Mijn niveau is niet meer goed genoeg voor alle nieuwe opkomende talenten.
13: Hendricks is nu 26. In 2024 werd ze de eerste Belgische ooit die goud won op een Europees kampioenschap. In totaal behaalde ze 4 Europese en 2 WK-medailles en ook een Olympisch diploma. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag zelfs 39 graden. Zaterdag meer wolken en kans op een bui. Vanaf zondag wordt het ook wat frisser met regen of onweer.
17: De Tijdloze.
18: Poep-up, Stijn van de Voorde.
19: Laat ons focussen op de positieve kant van het verhaal. En dat is dat we in de summertime zitten en dat we daar hot fun kunnen hebben. Zoals Sly and the Family Stone ooit zong. Goedemiddag.
17: De Tijdloze.
18: Poep-up.

0: Sly and the Family Stone en Hot Fun in the Summertime.
1: De tijdloze.
0: Het heeft allemaal te maken met leeftijd, maar soms kan het ook wat vreemd doen als jeugdhelden of heldinnen, als die plots een leeftijd bereiken waarbij je denkt, goh, vroeger vond ik dat best oud. Nu valt het allemaal mee. Maar Hope Sandoval wordt vandaag 60 jaar. Ze is wat die raadselachtige introverte, ook frontvrouw van de dromerige indie rockband Mazzy Star. We kennen vooral dit nummer van Mazzy Star. Mazzy Star, een heel interessante band en een nummer dat vooral heel populair was in de jaren 90 en later ook. Nu heb je dan dankzij TikTok weer een revival waardoor een jonger publiek haar ook ontdekt. En het mooie is ook dat ze af en toe nog eens naar ons land komt. Niet meestal als Hope Sandoval, maar wel als die, een van die zangeressen die bij Massive Attack haar best doet. En ze heeft een aantal nummers ingezongen. Het bekendste nummer dat ze ingezongen heeft voor Massive Attack is zonder twijfel die Paradise Circus. Een nummer dat ook gebruikt werd voor een Britse televisiereeks waardoor het ook weer een nieuw jong publiek bereikt. En het is altijd die mooie stem van haar die erin zit. Het is een goede reden om dat ook nog eens te spelen. Gelukkige 60ste verjaardag. Hope Sandoval. Hier is Massive Attack met Hope Sandoval en Paradise Circus.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.

Het is vandaag ook 3 jaar geleden dat de Elvis Presley-film van Baz Luhrmann Elvis is uitgekomen. Interessante film was dat, waarbij we ook iets meer te weten kwamen over de reden waarom Elvis nooit naar Europa is gekomen. Het had allemaal met zijn manager te maken, al wil ik niet te veel spoilen daarover. Elvis Presley en You're the Devil in Disguise. Ik geef graag nog even mee dat het overmorgen vrijdag is. En dan raad ik je aan om naar de tijdloze radio te luisteren. Dat is het enige wat je kan doen om tijdloze tickets te winnen voor de grootste tijdloze artiesten die deze zomer naar ons komen. Dat gaat van David Byrne over zoveel anderen, The Cure en zoveel anderen die dus naar ons land komen deze zomer. Ze staan op onze podia en je kan er gratis bij zijn. Gewoon luisteren naar de tijdloze van 7 uur 's ochtends tot minstens 6 uur 's avonds en dan geven we heel veel weg. Dus best heel veel en heel lang luisteren en ook een telefoon in de gaten. Lenny Kravitz, die komt naar de Lokersfeesten. Ook daar gaan we tickets voor weggeven. Dus opnieuw een grote aanrader om vrijdag te luisteren. Dit is Lenny Kravitz en Again.

0: De auto die je hier hoorde was geen sample of zo. Het was echt de auto van de geluidstechniker in de studio die in 1970 dit nummer opnam van Mungo Jerry. Heel interessant nummer. Het gaat natuurlijk over de zomer. Het is een gigantische zomerhit geweest ook. Meer dan 30 miljoen stuks verkocht. En die frontman van de band, Ray Dorsett, heeft het nummer gewoon geschreven tijdens een lunchpauze. Toen nog als laborant bij een of ander bedrijfje werkte dat horloges maakte. Cool nummer en vooral ook een heel groot succes. Ondanks het feit dat er werd gezongen Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. Later is men daarop teruggekomen en vond men dat toch niet zo'n goed idee om die twee te combineren. Dadelijk gaan we naar ons golden year, dat is het jaar 2006.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
4: Dat kan zeker tellen, want Lidl is

0: is een zijproject van een van die mannen van Kings of Convenience. The Whitest Boy Alive met een nummer uit ons Golden Year, Burning.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2006.
0: Ja, wat ook wel toepasselijk is op de warmste dag van het jaar. Zo voelen we ons ook allemaal een beetje, maar daar is niets mis mee als je het combineert met de juiste muziek of als je even kan terugkijken in de tijd. Het jaar 2006 was ook het jaar waarin de band Tenacious D The Pick of Destiny uitbracht. Het album, maar vooral ook de film. Ja, het was een komedie, zo moet je het noemen, denk ik. Het was een rockcomedie. Jack Black, de acteur, en Kyle Gass, ook een acteur, maar een minder bekende acteur, die hebben die nogal absurde rockcomedie gemaakt over de zoektocht naar een plectrum met magische krachten. Dat gemaakt zou zijn vanuit de horens van de duivel. En dan hebben ze aan heel veel muzikanten gevraagd of ze wilden meespelen of wilden meezingen. En Dave Grohl speelt bijvoorbeeld drums op het album, maar hij speelt ook Satan in de film. De zanger van Meatloaf zie je ook als zijn vader in zijn jongere jaren, of de vader van Jack Black toch. Ronnie James Dio leefde toen ook nog in die tijd en je kan hem er ook in zien. Het is een zeer interessante film. Het is onnozel, maar wel op een goede manier. En een soundtrack die Tenacious D gemaakt heeft, dus daar is nooit iets mis mee. En het was ook een van de jaren waarin Tenacious D het zeer goed deed. Misschien niet noodzakelijk in België, maar wel in de rest van de wereld. Daarom een goede reden om het titelnummer uit The Pick of Destiny nog eens te spelen. Tenacious D.
2: De tijdloze
1: Golden Years. 2006.

Michael Jackson en Wannabe Started in Something. Het is een periode waarin we al eens graag naar buiten kijken en genieten van het weer. En dan moeten we op een dag als vandaag, waarbij het Global Beatles Day is, kunnen we af en toe ook eens iets spelen dat zeer Beatles is en toch net iets anders klinkt. Zoals Sergio Mendes dat ooit heeft gedaan met het nummer Daytripper van de Beatles. Het is helemaal anders, maar het is voor een dag als vandaag zeker niet minder geschikt. Dit is Daytripper in de Sergio Mendes remix.

0: Global Beatles Day, dat is een ding. En natuurlijk gaan we vandaag nog muziek spelen van de Beatles ook. Dat doen we elke dag op de tijdloze, want er bestaan weinig bands die meer tijdloos zijn dan de Beatles. Maar deze Sergio Mendes, die mocht ook wel passeren. Dadelijk hoor ik The Kids en There Will Be No Next Time.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Hey, Lotto. Let's go! Omdat het kan.
5: De tijdloze.

The Kids en There Will Be No Next Time. Het is een prachtige dag vandaag. En ja, die zomernummers, er zijn er zoveel. Er zijn er vaak die je te vaak hoort ook. Of die als cliché gespeeld worden. En dan heb je een aantal die af en toe vergeten worden. En de versie van Summer Breeze door de Isley Brothers is daar zeker bij. Het is een prachtig nummer. Het is ooit als een eerder klef volkje nummer geschreven. Maar ze hebben er een soort van soul ballad van gemaakt. Die de zomer ademt. Als er al een adem zou bij bestaan. Het is een goed nummer. Dat wilde ik vooral zeggen. Summer Breeze, de Isley Brothers.

gaat over een briesje, maar het komt eruit als een gitaarsolo. De Isley Brothers. Dan wil ik graag nog één keer heel duidelijk zeggen dat er morgen, nee, overmorgen vrijdag, tussen 7 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds, dat je een hele dag tijdloze tickets kan winnen voor de beste tijdloze artiesten die deze zomer op onze Belgische podia staan. Bijvoorbeeld Patti Smith. Zij zal op donderdag 9 juli op Gent Jazz spelen. En dat is een grote aanrader om erbij te zijn, want zij is nog altijd de godmother of punk en ze speelt klassiekers, zoals bijvoorbeeld deze. Dit is Patti Smith.

De zomer is ons aan het bestoken op de meest uitdagende manier. Warme temperaturen, veel zonneschijn, too hot, zullen sommigen zeggen. En dat was blijkbaar ook al een uitdrukking die bestond in de tijd van Kool & The Gang. Ze hebben er dit nummer over gemaakt. En dan las ik vandaag ook dat een aantal Rolling Stones het niet meer zouden zien zitten om nog live op een podium te staan of om te toeren. De mannen zijn intussen ook al vooraan in de 80. En dan heb je soms andere ambities. Gelukkig bestaan er nog veel goede live-opnames van de Stones die we wel nog met plezier kunnen afspelen en die ook nog toepasselijk zijn als het over de titel gaat. Gimme Shelter, The Rolling Stones, live.

0: Groot applaus, dat verdienen de Rolling Stones en dat kregen ze dus ook. Ook al gaan ze er binnenkort misschien mee ophouden als het gaat over live optredens. We gaan rustig naar het nieuws van 6 uur, omdat we in deze warme dagen alles rustig aan moeten doen. Dadelijk na het nieuws nog veel meer rustige en minder rustige tijdloze muziek.
1: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
3: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
4: De hitte leidt tot meer astmaklachten. Als het heet is en de luchtkwaliteit slecht is, dan veroorzaken pollen meer allergische klachten en astmasymptomen bij patiënten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Stuifmeel heeft dus een grotere impact op ons lichaam wanneer het warm is en de lucht vervuild is, vertelt professor en huisarts Gijs van Pottelberg.
5: Een kwart tot de helft meer mensen melden zich bij de huisarts of vragen bij de huisarts medicatie als wat we normaal zouden verwachten. Dus dat is toch wel een belangrijke toename. Ik zie dat hier trouwens nu ook de voorbije weken in de praktijk. Er zijn redelijk veel mensen die last hebben van allergie. Dus het is zo dat luchtvervuiling en hitte de kans op allergieën en last van allergieën heel erg doen toenemen.
4: In veel winkels zijn alle mobiele airco's en ventilatoren uitverkocht. Door de hitte zijn veel mensen er naar op zoek om hun woning te kunnen koelen. En dat is ongezien, zegt deze medewerker van Brico.
6: Het is de eerste keer sinds ik 5 jaar tijd werk bij Brico dat ik meemaak dat alles van ventilatie en airconditioning uit voorraad is. Momenteel is er ook geen zicht of wij nog voorraad binnen gaan krijgen, want de leveranciers waar ik contact mee heb opgenomen hebben mij verteld dat ze voor het komende seizoen eigenlijk weinig tot geen voorraad meer beschikbaar zullen hebben.
4: Ook andere doe-het-zelfzaken en elektrowinkels geven aan dat hun leveranciers niet kunnen volgen. Het kan dus nog even duren voordat ze weer massaal in de winkel staan. De onderzoeksrechter heeft de vrouw aangehouden van de man die maandagavond in De Haan aan zee werd doodgereden. Het lichaam van de man van 56 uit Antwerpen werd op straat gevonden in de buurt van vakantiedomein Centerparks. Niemand had het ongeval zien gebeuren. Zijn vrouw van 53 is nu aangehouden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. In Gent staan 38 mensen terecht in een groot proces over mensenhandel. Ze zouden jarenlang honderden jonge vrouwen vanuit China naar Europa hebben laten komen. De vrouwen hoopten om hier veel geld te verdienen, maar ze werden gedwongen om zich voor weinig geld te prostitueren. Ze moesten vaak 7 dagen per week werken en dat 12 uur per dag zonder pauzes. Ze konden ook niet kiezen welke diensten klanten van hen mochten vragen. Het parket vraagt straffen tot 10 jaar voor de beklaagden. De staatsveiligheid heeft vorig jaar een record aantal keer toestemming gevraagd om bepaalde spionagemethodes te gebruiken. Denk dan aan telefoons afluisteren, mensen schaduwen, computersystemen hacken of verborgen camera's plaatsen. Dat mag alleen in onderzoeken naar terrorisme, spionage of georganiseerde misdaad en ook na toestemming van een speciale commissie. Vorig jaar werd meer dan 3000 keer zo'n toestemming gevraagd, vooral door de staatsveiligheid dus. En Israël heeft doelbewust kinderen geviseerd en gedood tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hun voedsel ontzegd. Dat schrijft de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden in een nieuw rapport. Dat zegt de voorzitter van de commissie.
7: The report makes legal findings and concludes that the Israeli authorities and the Israeli security forces have deliberately targeted and killed Palestinian children and destroyed their childhood.
4: In de oorlog in Gaza zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Vanavond en vannacht blijft het heel warm. In de steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden. Vrijdag zelfs tot 39 graden. Zaterdag meer wolken en kans op een bui. Vanaf zondag wordt het wat frisser met regen of onweer.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: De tijdloze.
0: Dit komt uit de jaren 80.

0: De Tijdloze.
1: Yeah!
2: Urenlang feesten op alleen maar de beste platen aller tijden. De Tijdloze.
3: Oh. Well, I bet that you look good on the dance floor.
2: Zaterdag op Edegem Zomert in

Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee jong, gracias Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: De tijdloze.
6: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softel. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze live.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Grando, Grando, Grando.
3: Motorpech en Nies.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedenavond.
9: In Spanje zijn op 4 dagen tijd al 108 hittedoden gevallen. De meeste van hen stierven gisteren toen het er 44 graden werd. Bijna alle doden waren ouder dan 65. Ons lichaam koelt bij deze temperaturen af door te zweten en door meer bloed naar de bloedvaten onder de huid te sturen. Maar dat kan ook problemen veroorzaken, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
10: Nu, als er meer bloed doorstroomt, dan moet het hart harder werken om meer bloed rond te pompen. Want de andere organen die moeten ook nog van bloed voorzien worden natuurlijk. Wanneer dat hart er niet meer in slaagt om voldoende bloed rond te pompen, dan kan het in een eerste fase bijvoorbeeld zijn dat je flauw valt. Met een vergevorderde fase kan je in shock gaan. En daar kan je dan uiteindelijk aan komen te overlijden.
9: De hittegolf treft heel Europa, maar is vooral erg in Spanje en Frankrijk. In Frankrijk geldt vanaf morgen in 3/4 van het land code rood. De hitte veroorzaakt ook meer klachten en astma-symptomen bij mensen met allergieën. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Stuifmeel heeft een grotere impact op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
11: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergie en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
9: De stad Gent gaat in beroep tegen haar veroordeling van vanmorgen voor de onopzettelijke dood van twee mensen. Eind 2023 kwamen een Duitse toeriste en een Oekraïns jongetje om het leven tijdens een hevige storm. Twee andere mensen raakten gewond. Volgens de rechtbank had de stad Gent te weinig gecontroleerd of de bomen in de parken geen gevaar vormden. Gent moest daarom €270.000 schadevergoeding betalen aan de slachtoffers, maar gaat dus in beroep. En in een nieuw rapport van de speciale onderzoekscommissie van de VN voor de Palestijnse gebieden staat dat Israël doelbewust kinderen geviseerd en gedood heeft tijdens de oorlog in Gaza. Er werd op kinderen geschoten, scholen werden vernietigd en er werd hen voedsel ontzegd, zegt de commissie.
12: Every international legal norm has been violated by the actions of the Israeli authorities towards Palestinian children. And they need to be held accountable.
9: In de oorlog in Gaza zijn meer dan 73.000 Palestijnen gedood. Bijna een derde van hen zijn kinderen. Ook vannacht blijft het heel warm. In de steden zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Morgen opnieuw heet tot 38 graden dan. Vrijdag tot 39 graden. Zaterdag meer wolken en kans op een bui. Vanaf zondag wordt het iets koeler met regen of onweer.
13: Dit is de tijdloze.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Kitnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op kitnetvoorouders.be.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De tijdloze.
8: Dit komt uit de jaren 90.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De tijdloze.
2: Tijdloze tickets. Deze zomer staan er heel veel tijdloze artiesten op onze live podia. En jij kan daar gratis bij zijn. Ga met de tijdloze naar The Cure, Lenny Kravitz, Mumford & Sons, Moby, Snow Patrol, Patti Smith, The Prodigy, David Byrne, Editors, The XX, Human League, Gorillaz, Pixies, John Hyatt, Van Morrison, Suede, The War on Drugs, The Scat, OMD, Susan Vega, Elvis Costello, Softcell. Maak jouw zomer helemaal tijdloos. Luister vrijdag en win hier een hele dag jouw tijdloze tickets.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: De tijdloze.
0: De tijdloze.
2: 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de hitte worden de komende dagen heel wat evenementen in open lucht afgelast. Het gaat dan vooral om lokale braderijen, rommelmarkten en sportevenementen onder meer. Grote festivals kiezen er vaak voor om de deuren toch te openen. Maar ze nemen wel maatregelen. Collega Eva van Langendonk.
3: Het is weten, dus al die festivals die zoeken een oplossing, want het gaat over honderden duizenden bezoekers dit weekend. Van een Werchter Parklife naar een Werchter Boutique in Paradise City, een Couleur Café. Ja, en noem maar op, dan vergeet ik er nog zoveel. En een Couleur Café heeft dan het geluk dat dat eigenlijk in een bos doorgaat waar 3/4 van het terrein in de schaduw ligt. Andere festivals, zoals Genk On Stage, die zijn dan nu aan het kijken hoe zij kunnen schuiven met hun line-up, om te zorgen dat er toch niemand moet samentroepen voor die mainstage op het heetst van de dag.
2: De festivals voorzien ook gratis water en zonnecrème. Ze zorgen ook voor vernevelaars en extra schaduwplekken, zodat de festivalgangers verkoeling kunnen zoeken. Veel mensen met allergieën hebben op hete dagen zoals nu meer klachten en astma-symptomen dan op andere dagen. Want ook de luchtkwaliteit is op zo'n dagen slecht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de KU Leuven en Cienzano. Dat komt omdat stijfmeel een grotere impact heeft op ons lichaam bij warm weer, waarbij ook de lucht vervuild is. Door de klimaatverandering zullen allergieën dan ook steeds vaker voorkomen, zegt professor Gijs van Pottelberg.
4: We zien heel duidelijk de voorbije jaren al dat allergie toeneemt en dat dat gelinkt is aan hitte. En we weten heel duidelijk dat de klimaatverandering gaat zorgen dat hittepieken, zoals waar we momenteel in zitten, dat dat fel gaat toenemen en gaat blijven toenemen. Dus we verwachten een heel duidelijke toename van het aantal mensen die last hebben van allergieën en ook de ernst van die allergie gelinkt aan de klimaatverandering.
2: En de Rode Duivels leven toe naar de cruciale wedstrijd op het WK voetbal van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. In de laatste groepswedstrijd moet er best gewonnen worden als ze nog willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt hier de roep om Hans Van Aken van Club Brugge in de basis te zetten. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, maar hij blijft er wel rustig onder.
5: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins, maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
2: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen tot 38 graden. En vrijdag wordt met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het koeler. Minder heet eigenlijk. Met regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer op 14nieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain Korte. In Wetter in Oost-Vlaanderen was er in de vooravond een vechtpartij, recreatiedomein en openluchtzwembad De Warande. Verschillende patrouilles van de politie kwamen ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stoop.
3: Omstreeks 17 uur kregen we een melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
2: In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes en sloeg dan op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van het slachtoffer voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is nu formeel aangeklaagd. En zo pas is de laatste speeldag van de groepsfase op het WK voetbal op gang gefloten. De wedstrijden worden nu tegelijkertijd afgewerkt. In groep B spelen op dit ogenblik Canada en Zwitserland tegen elkaar. Met de groepswinst als inzet. De andere wedstrijd gaat tussen Bosnië-Herzegovina en Qatar. Er is in beide wedstrijden nog niet gescoord. En ondertussen leven de Rode Duivels toe naar hun cruciale laatste groepswedstrijd van zaterdagochtend tegen Nieuw-Zeeland. En die moet best gewonnen worden als ze willen doorstoten naar de 16e finales. Door de mindere prestaties van de Belgen in de afgelopen matchen klinkt in ons land de roep om Hans van Aken van Club Brugge aan de wedstrijd te laten beginnen. Van Aken zelf krijgt daar iets van mee, zegt hij, maar blijft er rustig onder. Dat vertelde hij daar straks in een interview met Tess Elst, net voor de training.
4: Natuurlijk. Ja, ik denk dat tegenwoordig met social media en alles dat je niet veel meer kunt missen. Dus ik probeer me daar wel ook wel een beetje van af te sluiten om niet in alles mee te gaan. Ik hoop het alleszins. Maar ik denk dat ik dan net zo hard hoop als alle andere 25 spelers. Ik denk dat iedereen hier is om iets bij te brengen, om het team te helpen, om te spelen.
2: Vanavond en vannacht blijft het bijzonder warm in de steden. Niet koeler dan 25 graden. Morgen temperaturen tot 38 graden met veel zon. Vrijdag wordt het met 39 graden de warmste dag van de week. Vanaf zondag wordt het minder heet, met dan ook regen of onweer vanuit Frankrijk. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Wetteren in Oost-Vlaanderen was er een vechtpartij in een recreatiedomein, een openluchtzwembad. De verschillende patrouilles van de politie kwamen daar ter plaatse. Dat zegt commissaris Evelien de Stop.
3: Omstreeks 17:00 kregen we melding dat er op het domein van het zwembad zelf een achttal personen aan het vechten waren. Toen dat de ploeg daar ter plaatse kwam, was dat eigenlijk ook al bekoeld. Er is 1 gewonde, 1 persoon die is overgebracht naar het ziekenhuis met een snijwonde. Maar wij kunnen die wonden voorlopig niet linken aan de vechtpartij. Ook van de namiddag is er dan extra toezicht heel de tijd nog voorzien. En dan de uittocht van het zwembad nu is allemaal vlot verlopen.
2: In Antwerpen zijn 3 minderjarigen opgepakt nadat ze wellicht gsm's over de gevangenismuur wilden gooien. De politie had hen opgemerkt omdat ze zich verdacht gedroegen vlakbij een parking die grenst aan de gevangenis in de Begijnenstraat. Een van hen droeg een rugzak en een andere stond op de uitkijk. In de rugzak zaten 2 pakketten met daarin een gsm en een oplader klaar om over de muur te gooien. Een van de jongeren had ook 11 pakjes cocaïne op zak. Ze zijn allemaal voorgeleid bij de jeugdrechter. 5 passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. Hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. 5 mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. Ondertussen wil de Amerikaanse regering bijna 1,5 miljard dollar aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia in Afrika te bouwen voor mogelijk besmette Amerikanen. Daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia uit angst dat de ziekte naar Kenia zou overslaan. In Centraal-Afrika zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. In Frankrijk zijn 30 mannen gearresteerd in een zaak rond kinderporno. Ze worden ervan verdacht bijzonder gewelddadige kinderpornografie online te hebben gedownload en verspreid. Waaronder beelden van de verkrachting en marteling van een peuter en ook van 2 meisjes van 11 en 12. De beelden zijn jaren geleden gefilmd in de Filipijnen. De Australische maker van die beelden en zijn partner zijn intussen veroordeeld. En op het WK voetbal worden tijdens de laatste speeldag van de poelenfase per groep de wedstrijden tegelijkertijd afgewerkt. In groep B speelt Bosnië-Herzegovina tegen Qatar en maken Canada en Zwitserland onderling uit wie de groep zal winnen. Olivier de Wilde, jij volgt die laatste wedstrijd. Kan je al zeggen wie er het beste voor staat?
4: Wel, voorlopig na 1 helft spelen is dat Canada, dat genoeg heeft aan een gelijkspel. De Canadezen staan namelijk 0-0 tegen Zwitserland. Leuke potvoetbal, veel actie, maar nog geen doelpunt. Wat we wel kunnen zeggen, dat door dit virtuele gelijkspel Zwitserland ook tweede wordt in de groep. In de andere match staat Bosnië namelijk 2-1 voor. Dat is te weinig aantal doelpunten tegenover de punten ook die Zwitserland heeft. De match tegen Qatar trouwens 2-1 voorsprong daar. En Bosnië dus virtueel naar de volgende ronde met de 3e plek. Zij dus een plekje in de 16e finales. Maar dus nog 1 helft te spelen in deze beide matchen natuurlijk.
2: Dankjewel Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: tijdloze.
1: Hallo, dit is Mark van de Levelers.
2: Hallo, mijn naam is de Smet van de Frankie van Channel Zero.
3: Hi, this is the War on Drugs, and you're listening to the only Belgian radio station that matters.
0: De tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: Het is 11 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Vijf passagiers die op hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse dokter die besmet is met ebola, zijn in quarantaine geplaatst. De dokter was een humanitaire arts die in Congo met ebola besmet raakte. En hij merkte pas bij de landing dat er iets mis was en liet zich opnemen. Vijf mensen die contact met hem hadden op het vliegtuig, waarmee hij terugkwam, zitten nu dus ook in isolatie. De Amerikaanse regering wil intussen bijna $1,5 miljard aan het Amerikaanse congres vragen voor de strijd tegen ebola. Een deel van het geld zou dienen om een quarantainecentrum in Kenia te bouwen in Afrika voor mogelijk besmette Amerikanen. Maar daar is heel wat protest tegen geweest in Kenia zelf. In Washington zitten president Trump en NAVO-topman Mark Rutte op dit moment bij elkaar. De twee bespreken de grote top van het militaire bondgenootschap die binnen 2 weken wordt georganiseerd. Bij het persmoment vooraf haalde Trump opnieuw bijzonder zwaar uit naar de NAVO, omdat het niet wilde betrokken raken bij het conflict met Iran. In Frankrijk is een jongen van amper 10 jaar oud aangeklaagd voor poging tot verkrachting en moord. Hij zou een vrouw van 22 aangevallen hebben. De vrouw was aan het sporten toen ze benaderd werd door iemand die haar beval om zich uit te kleden. Toen ze weigerde, stak hij haar 2 keer met een mes. En dan sloeg hij op de vlucht. Later vonden politieagenten iemand die aan de beschrijving van de dader voldeed. Bij hem vonden ze het mes waarmee de aanval was uitgevoerd. Het bleek dus een jongen van 10 te zijn. Hij is formeel aangeklaagd. Op het WK voetbal is de eerste eindstand van een poule bekend. Zwitserland wint groep B na een 2-1 overwinning tegen een van de gastlanden Canada. Canada sluit de groep als tweede af, Bosnië en Herzegovina als derde. Olivier de Wilde, jij volgde de match tussen Zwitserland en Canada. Is Zwitserland de terechte groepswinnaar?
3: Ja, met 7 punten op 9 kan je dat wel zeggen. En ook vandaag heeft het echt wel genoeg getoond om te tonen dat het de beste ploeg was uit deze poule. Vandaag hadden ze eigenlijk maar genoeg aan 10 minuten echt even doorduwen. En zo ging het via Vargas en uitblinker Manzambi van 0-0 naar 2-0. Nadien viel Unionspits Promise David in en scoorde die meteen de 2-1 voor Canada. Op aangeven van trouwens Anderlecht-speler Saliba. Maar de Canadese gelijkmaker die kwam er niet meer. En zo sluit Zwitserland inderdaad als winnaar groep B af. Canada is tweede en Bosnië-Herzegovina heeft met 3-1 gewonnen tegen Qatar. En gaat wellicht als een van de beste derdes na de 16e finales.
2: Dankjewel, Olivier. Vannacht helder tot licht bewolkt. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen van rond de 23 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 38 graden. En vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur dan op sommige plaatsen in het binnenland oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag minder heet en kans op een bui of een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de tijdloze.

0: waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green, ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Ekeren, Zwijndrecht, Sint-Katelijne-Waver en Ole.
3: De tijdloze live.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 1 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Franse badplaats Biarritz is woensdag een vrouw om het leven gekomen nadat ze bedolven was geraakt onder een ineengestorte klif. Biarritz is een populaire bestemming voor surfers en duikers in het zuidwesten van Frankrijk, dicht bij de Spaanse grens. Er brak een stuk rots af van zo'n 2000 vierkante meter. In de buurt waren op dat moment veel mensen aan het zwemmen. 3 duikers raakten bedolven onder het puin. 1 van hen is ongedeerd, 1 lichaam is gevonden en nog iemand is nog vermist. Je kan live naar de sterrenhemel kijken vannacht, maar kijk zeker ook eens naar een nieuwe foto van het centrum van de Melkweg. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft die foto gepubliceerd en er staan meer dan 60 miljoen sterren op. Het is een opname met een sluitertijd van 26 uur en de foto werd gemaakt door ruimtetelescoop Euclid. Die werd in 2023 gelanceerd om de grootste 3D-kaart van het heelal te maken. Dat doet hij op 1,5 miljoen kilometer van onze aarde. Wetenschappers gaan met de beelden aan de slag om onder andere nieuwe exoplaneten te ontdekken. Dat zijn planeten die zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De prachtige beelden kan je zien in onze app van VRT Nieuws. Op het WK voetbal zijn er 2 matchen in groep C op dit moment. In Schotland-Brazilië staat het bij de rust 0-2. Vinicius kon al snel profiteren van een blunder in de Schotse defensie en scoorde zo een erg makkelijk doelpunt. Net voor de rust verdubbelde hij de score opnieuw na zwak uitverdedigen van de Schotten. In Marokko-Haïti staat het 2-2. Haïti kwam 2 keer op voorsprong, maar Marokko kon telkens opnieuw langzij komen. In groep B is de eindstand bekend. Zwitserland stoot door naar de 16e finales als groepswinnaar, dankzij een 2-1 zege woensdagavond tegen Canada. Canada eindigt de groep als tweede en gaat ook door naar de volgende ronde. Bosnië en Herzegovina is derde na een 3-1 overwinning tegen Qatar. Mogelijk gaat Bosnië en Herzegovina ook door als een van de beste derdes. Het weer nog. Vannacht is het meestal helder. Het koelt maar traag af. Pas tegen de ochtend halen we de minimumtemperaturen. Die zullen niet lager gaan dan 23 graden. Overdag krijgen we dan meer van hetzelfde. Veel zon en nog iets warmere maxima tot 38 graden. Vrijdag kan het nog heter worden. Volgens het KMI kan de maximumtemperatuur op sommige plaatsen dan oplopen tot 40 graden. Vanaf zondag wordt het wat minder heet en is er kans op een bui of een onweer. Ik wens je nog een fijne nacht en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws. En het WK voetbalnieuws kan je volgen in de app van Sporza.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De tijdloze live.